weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. Let me tell you.

0: dorp toe, mee maat, jij moet een bikkie samen met mij, kom ploeg dorp toe.
1: I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: as a lekker goue ouwe vir jou daar. End of the line van the travelling Wilburys. Goeiemiddag, jy is by Bok Radio Bok TV wereldwijd, bokradio.co.za. Dank ook vir jou wat lekker saam toe skeier en lekker luister by bokradio.co.za. Albertus wat instaan van Natisha tot vrijdag, sy is eerskomende maandag weer terug om oudergewoonte saam met jou te keier, elke weeksmiddag 12 tot 2. Lekker musiek op pad, net gauw vir jou noem, onthou van die padwerk op die N7 Noordwaarts, net voor Malibongwe Rylaan, linkerbaan is gesluit, dan ongeluk gewees vroeger op Ou Strandfonteinweg by of na by Estrand Garage, dit kan nog probleme daar in die verkeer verskaf, plek verkeerslichte buitenwerking, hanteer het as 'n vierrigting stop. Pieter Smit volgen met Wilhelmina van Gesina, goeiemiddag.
1: Sy het die huis in die estate.

Dank op je daar van Miley Cyrus, 10 minuten voor 2, jy is by Bok Radio, Bok TV, en in die som 2 uur vanmiddag, onder meer, 2 skepe sink nadat dit na by die Seestraat van Hormuz deur missiele getref is. Heerlike middag verder, veilig wees op die paaie, muziek op pad van Elvis Blue, now here's Journey, anyway you want it, like in middag.

0: Bokradio, dis verseker in ons bloed. Liesel Pieters vanmiddag. En ons bloed, 19 minute voor 3, Bokradio, 98.9 FM in die Weskaap, wereldwijd Bokradio, Bok TV.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplohe.
0: This guy's here. Look everybody, Kip Moore is in the house. Pretoria, sit hier in, geniet om die naweek. En dan volgende naweek is het ons beurt, Kaapstad. Daar is nog een paar kaartjies beskikbaar. Sit, plekke beskikbaar. Ek weet, as baie mense wat verkies om te sit, kan nie lang staan nie. iTickets.co.za bespreek jou kaartjies nou by die lower level seated tickets. Die tyd raak nou min, daar is nog een beperkte aantal kaartjies beskikbaar daarvoor vir Kip Moore.
2: Van Halfway Cherry, Tiger Valley, die mense wat vir jou slim voertuigkeuses is en kundige diens bring, kom iets nets, iets stil, iets slim, iets elektrisch. Die nieuwe Cherry Q, tot 400 km se rykafstand, vol technologie, vol stijl, vanaf R349.900, nou beskikbaar by Halfway Cherry, Tiger Valley. Die wag is voorbij, Cherry Q, nou in Tiger Valley.
3: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
1: Bokradio 98.9 FM.

0: Nee, hier heb je beter alternatief. Bokkeroni in ieder geval, meneer GVM. Wat maak jij weer al die tintontrekker?
1: Ik weet niet, wat maak jij niet?
0: Jij, mijn mens, kom ik vertel net gewoon weer eerst. Wat vandaag gebeurt nou? Om te verstaan wat vandaag gebeurt, moet ik voor jou deurvat hoe mijn normale schedule lijkt.
1: Okay.
0: En ik wil niet te veel weggeven, nie, want je weet, ik is een van die mensen wat andere routes rijk. Ik rij niet elke dag jezelf route, nie, is maar voor persoonlijke veiligheid. Ik weet ons...
1: Al zijn fans, hij is niet bang.
0: Een of twee tannies wat mij wil beetkrijg met een roller. So ek vat my sinkies kwal toe.
1: Ja.
0: En as ek crash toe, vandaar af, rij ik naar die gym toe. Gym ek een wiekie, maak ik daar klaar, en dan kom ik werk toe. En dan is ek hier vir amper die basis die hele dag, tot met 7 uur.
1: Okay.
0: En dan gaan ek huis toe. Ja. So, wanneer het kom by pak, ek is gewoonlik, ek is een ou wat rarig aandachtig deur alles gaan. Soos nou vir die naweek, ek het nou nog nie gepak vir my vlug wat morgen is nie,
1: sure.
0: Maar jy weet, ons is sekere wiskunde en een sekere reel, wat ek vir myself, wat ek volg, en dis nou vooral met onderkleren, jy weet, wanneer kom by die onties, jy pak een vir elke dag,
1: ja.
0: En een vir noodgeval. Behalve, okay. As jy meer as 5 dagen wees, dan pak jy 2 vir noodgeval. So, kom ek by die gym, en ek doen my ding, maar dit was een van die dag, ek het nie rare gevoel nie. So, ek gaan neer my routine, ek het nie so baie gedoen nie, ek dink nie is rare, ek het gesweet nie. So, ek is klaar, was een ou wat pull-ups doen, en ek maak die hele tyd oogkontak met my, en dit was baie weird.
1: Ja.
0: Ek was geïntimideerd, kom ek sê maar net so. So, ek
1: gaan later die vraag vra wat ek wil vra, maar ek gaan dit nie nou al vra nie.
0: Asseblief, alle vrae tot na die lecture.
1: Arme luisteraar, jy weet so, wat jy wacht nie.
0: So, nou sit ek daar en ek probeer deur my routine gaan, ek probeer werk aan myself, en daar is die ou wat gebou is soos...
1: Tinton trekker?
0: Nee. Ek wil sê soos een eerglas, wat net een bokant het.
1: Okay.
0: Jy weet, die sand leen net boe, en dan is daar een stokkie wat om vast hou. So hierdie ou het breed boorsies, en breed skouwers, en groot arms, en hierdie ou het net pull-ups, en vir een of ander reden maak oogkontak met my. So ek is toe al weg, ek is klaar.
1: Ja.
0: So ek gaan stoort. Toe my ding gaan stoort, en toe ek uitklim, en deur my kleren gaan, toe besef ek, Zian het nie sy ontereel vir homself gevolg nie, en geen ingepak vandag nie.
1: Ja, ok, so luisteraars, ek wil eerst en sê jylle met aan my dink, want
0: ek, is nie so bad nie.
1: Ek vermoed, het is nog steeds die situasie op hierdie stadium, en ek wil nie daar gaan nie, glad nie.
0: Geen kommentaar, maar nou denk ek myself, hoe vreemd sal dit wees, as ek ga na een ander persoon, nooit, iets wat ek nooit sal doen nie, maar om vir een persoon te vraag, hey, het jy dalk extra een na in jou zak?
1: Sê jy vir my gevraad as ek al was?
0: Nee, want ons is 100% nie die selle size nie.
1: Jo.
0: Ek praat van jip breedte.
1: Nee, ek ook. Waarvan praat jy?
0: Ja, goed. Ek het al wel sokkies. Jy weet, my cricketwedstrijd, dit gebeur ook een keer vergeet om sokkies aan te trek. En toe, die enigste wat extra power het, is die koortste ou. In die span, Wikus, wat gebouw is as een... graad 8.
1: Ja.
0: So ek moes die hele wedstrijd, die hele dag speel met die meeste ongemakkelijkste sokjes, moes te ver om huis te rij. Maar is dit iets wat jy sal deel? As dit nou nie een wilde vreemdeling is, he, eerstens, weet iets soos een tandenborsel, dat is baar goed wat jy nie deel nie. Want die is tandenborsel.
1: Ek dink, die kleren ding is vir my, is een fijn lijn, want ek dink, kleren is iets wat jy kan was, so as jou ontie dan nou skoon is, en ek vraag vir jou, kan ek hom leen, dan het ek nie meer so groot issue daarmee nie. Goed wat jy in jou mond gehad het, wil ek noodwendig vir jy nie. So ek wil nie kauwgom hee wat jy al geëet het nie. Ek wil nie tandeborsel hee wat al in jou mond was nie. Ek wil nie een skeermes hee wat jy al gebruik het op hoekom, enige hoekom afdeling nie, van hoekom, jou lyf nie.
0: Hoekom nie een skeermes hee?
1: Ek dink nie ons moef daar te gaan nie, maar ja, so, die vraag is eindelijk, wat is jy bereid om te deel, en is jy een van die mense, ek is ongelukkig so, en dit is, my eie familie het ook al vir my gesê, jyne, kan jy nie, ek wil nie eers eindelijk het diezelfde glas as iemand anders drinkie, ek is nie een germophobe, soos die Engelsman sê nie, maar ek dink net goed wat in jou mond was, hoort nie noodwendig in my mond nie.
0: Is persoonlik jou naam.
1: Maar hierdie is spesifiek vir jou gekies, Little Bird van Annie Lennox.
0: Hy is so beplanning. Okay, so wat is die wildste ding wat jy al gedeel het op 'n kamp, op 'n trippie, en het jy enige spesifieke reels?

0: Nee, bezig voor jou is Ria Menardi en Fata Biki, Bokkerandie in 9.9 FM. En nou tijd om te soek na jou boktreffer vir die dag. Ons soek elke dag die beste ooit, kai. En vandagse thema is liedjies wat gaan oor kleren.
1: Okay. Ek het vanoggend met Monique gepraat en sy was baie blij om te weet dat jy het al reeds verloor die week.
0: Ek is blij vir haar, kai. So, hier is altyd goeie optie. Is een stukkie Madonna en kan ek het sê baie dat ek vir die boodschap tegenkom want hier is soveel ons gaan probeer baie allemaal uitkom maar ek sien nie sê heel wat tegenkom het van my en jou keuses
2: ek sien maak my blij
0: we're gonna battle it out today het gaan een goeie enigie wees Madonna Material Girl gooi hem zo nou in vir jou echt nou kom dan ook altijd een goeie optie is Sticky Elvis Presley.
2: Whoa.
0: You can eat in.
3: Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, and I go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe.
2: Big kisser.
3: Well, you can do anything, but stay over my blue suede shoe.
0: I get to pull the toe of Vayner.

0: Alex Warren, Jelly Roll met Bloodline, 20 voor 8. Dit is een lekkere donderdag, die 15e oktober. Ons beweeg nou lekker vinnig na Kersfeest. My vriend, waar gaan jy bykie wees December?
1: December, hopelijk in die Kaap.
0: Meneer Heinrich Gous is hier saam met ons lekker. Marco, baie dankie dat jy vanavond saam met ons lekker kom kuier het. Ons het een boodskap gekry van Telana, wat sê, hallo jylle, ek het vir die Griek was speler en later, en jammer, later coach gewerk, Kobus van der Merwe, en later betrokke by die Bokke ook. Wat a legend, ons mis jou Koos en best boss ooit. Ja, weet jy wie
1: ek... Dit is bykie voor my tyd, denk ek.
2: Ek ken van Kobus baie goed.
0: Daar sê, my vriend, baie dankie, wat is daar die een ding wat jy van jaar geleer, 2026?
1: Ja, dit is een goeie vraag. Ek moes bykie gedink het hieroor. Ek denk met die finaal wat ons verloor het en met my niggles kan mens so sê is, in die oomblik kyk mens baie vas in die ding en mens sien nie altyd die toekoms of hoekom seker goed is gebeur nie,
0: ja.
1: Maar later sien jy die volle prentjie. So in die oomblik voel het sleg, maar weet net, daar is een groter prentjie. Ek dink dis ook die groot ding wat ek geleer het.
2: Is daar speler of spelers van wie jy iets kon geleer het hierdie jaar en saam met wie jy lekker gewerk het?
1: Ja, ons is een baie lekker groep spelers, ons kom goed door die weg. Ek denk die lekker ding van een spansport is al die verskillende kulture, maar dit is ook die moeilike ding. Ek het baie geleer by baie ouens, nie net by die spelers nie, maar by die coaches ook. Ek denk ons het een great groep, coaches, management, van ons physios na die S&C, na allemaal toe. Mense by wie ek geleer het, ek sal sê, mens leer my altyd ietsie by George, hy is nou, hy is een generaal, 150 caps gespeel in die Currie Cup finaal, ja. Man of the match, ek het by hom ook geleer.
0: Ja. Is hoe vinnig, Marco, wat doen jy nou, wat is jou werk voltyds nou, van ek weet, jy het vir my iets, ek het een volkie hoor fluit. As nee, kom nou by muziek.
1: Nee, ek is voltyds een rugby speler. Probeer verbeter, ek is nou af, ons het nou een bykie van een breek gekry na die Tbilisi Cup, so ek is nou vir so'n tydjie by die huis. Die voeltjie wat hy gehoor het is...
0: Kan ek maar sê, of wil hy die bom?
1: Ek wil hy eindelijk nie, maar ek probeer
0: maar... Goeie bewerking.
1: Ek probeer maar sy voetspore volg, een bykie DJ.
0: Ja, as hy daar sê.
1: So ja, as die begin van ietsie wat hopelijk
0: ons
1: kan groei.
0: Ons gaan begin met die lesse. Marco, DJ, ons kort jou DJ naam.
1: Mikes.
0: DJ Mikes.
1: Marco de Ruk.
0: Meneer... Weet jy, jou ma lag nou so lekker, maar weet jy, daar is baie geld in DJ, nee? So, baie mense moet trou, 24ste van die jaar, en jy is een rugby speler, broer, so nee. Awesome. Heinrich Gous, enige wedstrijde hierdie naweek?
2: Ja, ons het saterdag in die All Blacks in Australië, die Bledisloe Cup wedstrijd, Nieu-Seeland, wat eerste wedstrijd baie goed gedoen het om vir Australië te stamp ordentlik. Ons weet, Eden Park, altyd baie moeilik om daar te gaan speel. Ja, en dan is het ook maar net die wedstrijde wat hierdie naweek, die Stormers wat die in die Bristol Bears speel. En dan het ons ook die Leeuws wat wegspeel teen La Rochelle. Dit gaan een baie moeilike enetjie wees. En dan het die Bille, een thuiswedstrijd teen Stad Francais. En dan in die EPCR Cup is het die Sharks wat weg is teen Lyon daar in Frankrijk.
0: Daar sê manne weer eens, baie dankie Marco, alle sterkte my vriend 2026 en ja, gaan groot 2027.
1: Baie dankie vir julle, ek waardeer het opreg.
0: Heinrich Gous, baie dankie my vriend.
2: Baie dankie, altyd lekker om hier te kan wees en dankie aan die luisteraars wat ons like.
0: Daar sê, natuurlijk, ons het 2 wenners gekry, bykie vroeger, dit was Jurgen en Johan, een lekker wijnbrood, dit is hoe ons dinge doen hier by Bok Radio, Bok TV, jou donderdag, die heel eerste uur, lekker rugby, een bykie later speel ons, kom ons toer die wereld, ons het nieuwe wenner gekry, gisteravond en so, vanavond, een lekker prijs wat voorlee.

0: Dit is Leo met jouw liefde.
1: Bok Radio hoofdtrekker.
0: Dit is de 8 uur in die nieuws vanavond. Tuinroute spog met 14 blauwvlag strande. En die VN sê armoede neem eerste keer sedert 2010 op verskeie vlakke toe.
1: Bok Radio, nuus.

0: Bobby van Jaarsveld, jy gee my nog steeds butterflies. Butterflies, 26 minute oor 8, die tweede uur natuurlijk, ken jy. Kom ons toer die wereld, ons het nog nie een wenner gekry nie, maar hopelijk nou, kom ons luister, hopelijk het ons nou een wenner gekry. Goeienaand, goeienaand Jacobus.
1: Trent, Nancy, kyk jy wat van hy mense wat in die Amazone bly? Waar is dit? Brazilië. Hulle dink en leef ons heeltemal anders as ons.
0: Baie, baie dankie, Jacobus. Goeie ene, goeie raaiskoot, maar dit is ongelukkig nie waar ek is vanavond nie, of van gister af nie. Hier is nog een paar boodskappe, dat kom van Delhi, wat sê India en Rusland. Nee, baie dankie dat jy samspeel, maar dit is nie India of Rusland nie. Goeie naand, Benny. Hy sê, Brent, is dit dalk Oranje? Nee, dit is nie Oranje nie. Hier is Herman, India of Cuba? Nee, dit is ongelukkig nie dit nie. 074-2000-989. Hier is nog een man wat saam ons lekker gekeier het by die Bokbo 2026 en 20, Dion Grootse Wyn.

Lekker, dit was UB40. Wel, die weergave van Neil Diamond se Red Red Wine het die nummer 1 posisie op die Billboard Hot Red Red bereik. So ja, dit was UB40, nummer 1 posisie, 1988. En hoe lekker sing een mens op hierdie lied? Vooral by een lekker verjaardagpartykie, so hier by 11 uur, 12 uur se kant. Maar niet te minie, ons gaan voor en toe met nog lekker muziek. Hier is Fire and Smoke, Ruan Ash.

Kaderen met Kaalvoet is sokkie net hier op Bok Radio, Bok TV, Janie Gerard Skaap. Hy kry vir hom gereed om saam met jou te kuier van 10:00 tot en met 12:00. Een baie, baie interessante gesprek vanavond. So ja, bly ingeskakel, hier is nog so een liekie en ja, weer eens, lekker slaap. Ek kuier morgen aand saam met jou, graadspartykie, 3 speeliekies morgen aand. Kom ons toer die wereld, ruimklets en kom ons karaoke. Hier is Brendan Piper met Moegdans.

0: Michael Jackson met Can You Feel It, net hier op Bok Radio, Bok TV. Lekker om hier saam met my te vanavond hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV. Wat of jou muziek, bykie later aan van, gaan jy nou een bykie meer inlig oor dit. Maar voor ons daarby uitkom, het ons natuurlijk een boodskapje van Barend afgekry. Barend, hoe gaan het daar met jou?
1: Goeie my vriend, Bok Radio. Ja, ek wil net vir jou sê, daar is drie manne wat ek nooit sal vergeet in my leven, my Weermacht daar nie, Suid-Afrika. Eerst een is Jan Barendoors, ons kaptein, hy was in die Weermacht, was hy polisman, Moreesburg geword, eers in Rustenburg, in Johannesburg, toe kom hy in Moreesburg toe. Ja, ons het om so 2 jaar terug begrawe aan een hartaanval.
0: Ja, ja.

0: lig in die donker, nou met Gerardskaap op Bok Radio.
1: Nee, is daai tyd van die aand, is nou 10 minute na 11, tyd om bykie shout-out te gee vir al ons essentiële nachtwerkers. Ek praat nou van ons paramedici, die privaat of privaat sektor of staat, hospitale, natuurlik ons hospitaal, personeel, ongevalle, nooddienste, baie dankie aan julle ook. Dan ook ons ambulansdienste, baie dankie ook aan ons ambulansdienste, ons geef vir julle ook een shout-out. Al ons law enforcement, SAPS, SAPS, SAPS, ons privaat sekuriteit reaksie maatskapie, baie dankie aan ons privaat reaksie maatskapie ook, wat SAPS ook bystaan, ons buurtwagpatrollies, ons plaaspatrollies, ons CPF's, natuurlijk ook ons verkeersdepartemente, het sy provinsiaal of municipaal, baie dankie ook aan julle, ons alle sekuriteitswagte, ons beheerkamers, het sy jou SAPS of die jou stadse nooddienste, baie dankie aan julle, alle natuurlijk wat dwars die nagwerk, ons korrektieve dienste ook, baie dankie aan korrektieve dienste, ons geef julle ook een shout-out, en dan ook ons busbestuurders, vragmotorbestuurders en trokbestuurders, baie dankie, wel vragmotorbestuurders, en ook jou treindrijvers, baie dankie ook aan julle, julle vat ons pendelaars vroeg en laat, natuurlijk werk toe en huis toe, baie dankie ook aan ons treindienste, baie dankie ook aan julle, en natuurlijk ook ons omroepers, ja, daar is omroepers wat dier die nacht werk, ek praat nie spesifiek van my nie, maar daar is omroepers wat nog later is, ek werk recht dier die nacht, om jou ook aan die gang te hou en te in te lig recht dier die nacht, baie dankie ook aan ons media personeel, wat ook dier die nacht werk, om seker te maak dat die nuus wat jy môre kry vars is, en ook natuurlijk ons telecommunicatie dienste ook, wat seker maak, dat ons telecommunicatie aan is, so dat ons radio kan luister, nuus kan kry, en ook met mekaar kan communikeer, en ook jou nooddienste in die hande te kan kry. Baie dankie ook aan julle. Petroljoggies, baie dankie, ons kyk altyd die petroljoggies vlak of mis, maar hulle is ook daar, en as hulle nie daar is nie, kan jou reaksiespanne nie by jou uitkom nie, kan SAPS, well, SAPS, ek weet nie waar SAPS hulle brandstof kry nie, maar kan reaksiespanne ook nie by julle uitkom, om ek neem aan, hulle ook, so ek seker maar daar petrol in, maar ja, dan kan hulle ook nie by uitkom nie, so baie dankie aan ons heroes in die nacht, ons sê vir julle elkeen baie dankie, dankie dat julle die land aan die gang hou, terwijl ons rustig by die huis is en kan ontspan, sê ons vir iedereen elk, baie dankie, ons sal hier julle, en ons geef vir julle een mooi shout-out vanavond, baie dankie, en dankie vir die mooie diens wat julle doen, ook ons law enforcement, baie dankie aan julle ook, julle is amazing, dankie vir die mooie werk, ons geef julle daai shout-out, die grootste respect. Baie dankie.
2: Damn it, ek sien rykie, maar die vet weet ek is happy.

Only the Poets, gone by now, 27 minute voor 12, ingeskakel by Bok Radio, Bok TV. En soos julle weet, op donderdag aand hierdie tyd, dan speel ek een lekker opgewekte nommerkie, net om jou in die naweek by te kry natuurlijk, so, dan speel ek so bykie een song met een beat, net om jou in die naweek by te kry, net so voor jy aan die slaap gaan raak, speel ek vir een van die liedjies, so hier is ons Iris, jy weet die Goo Goo Dolls Iris, Steve Aoki, hier is hy, Iris, sy weergawe van Iris.